0: Night.
1: Ook een mega classic in de throwback. Dan Night, Kid Cudi versus Crookers. Voor 97 bij wat ik meen is hem mee te geven. Morgen naar Shari. Ik meen het alo. Doe maar een chance morgen. Hassel op IJ namel il programma. Allora. Ik leef dit Shari die eist is. Ik ken het idee. Ja, niet al kemissa. Je dan is al weet van dit probleem. Ik na daft naar Richter. En mijn sings er li. Anna de studio uitana. O, en je dan li it did the trick. Maar dan zie ik ook niet li. Je inzab op situatione. Pali, jag gjorde det lika inåt i situationen för en i morgon att ha skärom och med hans rusesat att vara en kärlek till jag ska ta dig när han tillbaka situationen.

87 bays, rinza war club culture. Sen komplettat atmosfär tal weekend, pafna mek barpa abbexie, għandik bieta Jonas Blue, Edge of Desire.